0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziekshow op Familieradio. De
0: Muziekshow. Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familieradio.

0: radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let's not a DJ set my life. I feel a change, a fire.
1: Familie Radio.
0: Het klinkt en het zwingt.
4: Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: goeienacht. Het is 4 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Prachtblad.
2: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het swingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boathouse down by the river.
3: You're the one I need. My
0: boy, Lord. Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het swingt.
4: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boathouse down by the river.
3: You're the one I need. My
0: boy, Lord. Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van...

0: We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: Een hele goede morgen. Bij ons ben je thuis.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met Infra.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaakt. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je een ruim aanbod palletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting, dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één op één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt, dat schrijft Amerikaans president Trump op social media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.

0: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio.
0: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè.
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
6: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
7: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
8: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Plechtblad.
2: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

0: grootste hits van gisteren en vandaag.
1: Dit is Familie Radio.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

0: trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna weer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00. Al meer dan 60 jaar is De Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalke. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem.
1: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van Familie.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod palletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dus Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win. Peters Vlaamse 40. Dit was de nummer 1. Vorige

0: was eens een heel vrolijk nummer. De nummer 1 van vorige week. En de week daarvoor Tamara en Tom en Dorst in de Smitsen.
1: 40 Vlamingen op een
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week geweekt en gewogen door Peter Nases. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur. Met Piet de Wien.
0: Zaterdag voormiddag 10 oktober. Ik ben er weer helemaal klaar voor om samen met jou eens te kijken wat nu precies de populaire platen zijn van de voorbije week hier bij Familie Radio. Ik kan je zeggen, beste vrienden, dat er heel wat movement is geweest de voorbije week. Zo zijn er maar liefst 7 platen verdwenen uit de lijst. Dat betekent ook meteen dat er 7 andere Vlaamstalige nummers hun kans krijgen. Hoe dat precies allemaal zit? Wel, dat gaan we de komende 3 uur samen ontdekken.
2: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
1: Nummer 40.

Bunny de Rover kwam 20 weken geleden piepen in Peter Naassens Vlaamse 40. Heeft het zowat de hele zomer volgehouden en nu staat hij helemaal op de laatste plaats. Zakt deze week van 36 naar 40. Je hoorde, waar zijn al die mooie jaren?

zaterdag tussen 11 en 2 is elke keer weer jouw afspraak met de 40 populairste platen hier bij Familie Radio. Een van die populaire platen is nog altijd van John Dennis, al moet hij van de week wel een paar plaatsen prijsgeven. Zakt van 35 naar 38 met Ritmo del Corazon. En dit is ook een daler, Matthias Vergels, deze week op

0: openlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
6: Familie Radio.
7: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 5.

0: begin van de uitzending vertelde ik dat we deze week 7 nieuwe platen mogen verwelkomen. En dit was de eerste in de rij. Nieuw op nummer 35, de nieuwe plaat van Eddie Smets en Kom uit die stoel. En 34 is ook een nieuwe. Het is de nieuwe plaat van Biezebaze geworden.
1: De doek valt, de lucht gaat uit. De show is juist gedaan. Ze hebben meegezongen, ze hebben goed gelachen. Ik heb aan een job gedaan.

0: december en alles voelt anders. En dat kan kloppen, want vorige week deed hij zelfs nog niet mee.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Win.
0: En tijd voor het eerste overzicht voor vandaag. We begonnen met de nummer 40, die kwam van 36 deze week. Danny Derover, waar zijn al die mooie jaren? Kop op van het duo Ivrera's en Kurt Krabbe moet ook een paar plaatsen prijsgeven. Ze zakken van 30 naar 39. En op 38 John Dennis met Ritmo del Corazon. Marlijne van Matthias Vergels, deze week op 37. En op 36 Chris Clark met Diep van Binnen. De eerste van 7 nieuwkomers op 35. Eddie Smet, Kom uit die stoel. Nog een nieuwe van Biezenbazen, Leun tegen Ma op 34. En 33 ook al nieuw, Thomas Julian met Op naar de piste. Kijk omhoog, de nieuwe plaat van Som Goris. Meteen ook nieuwe op 32 en nog een nieuwe op 31. Die hoorde je net nog, Yves Descender. En alles voelt anders.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Win.
2: Nummer 30.

Jacques, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Meer dan 60 jaar is De Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
7: Familie Radio.
0: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 28.

vandaag wat zon zijn, er zullen wolken zijn, een druppje regen en temperatuur zo ergens in de buurt van 16 graden. En dit is Peter Naastens Vlaamse 40. Zometeen is er deel 2.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting. Dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één op één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt, dat schrijft Amerikaans president Trump op social media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen, in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis,
2: Familie Radio. Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Win. Nummer 27.

vindt en van je vrouw het nekgeval. Mag even toe van je negent meest van al.

27 is deze week voor Augustijn en daarmee doen ze het twee plaatsen beter dan vorige week in de derde week notering. 26 is ook een stijger, die komt van 27.

Freddy Davis, die wist het deze week blijkbaar niet zo goed wat te doen, stijgen of dalen, dus bleef hij maar gewoon op nummer 24 staan in zijn vijfde week notering hier bij Familie Radio en de Lion Dance Mama in Peter Naessens Vlaamse 40. Nick Bernaert heeft nog op nummer 1 gestaan, vorige week op 14, deze week op 23.

0: Ik wist al langer dat we nog wat mochten verwachten van Larissa. En daar is ze hoor, de nieuwkomer deze week op 21 met Gek op jou.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: We hebben ondertussen al 6 van de 7 nieuwkomers gehad, dus er komt straks nog eentje aan. Maar nu eerst een overzicht. Op 30 hadden we deze week Udo met Noskum Wegske en een schat van een vent van Viertakt deze week op 29. 28 was voor Pieterman, De Taal van Mijn Hart en Augustijn met Moeten, deze week van 29 naar 27. Op 26 The Royal Gents, Klap maar in je handen en Monica van Freek van Rooy, na 14 weken teruggezakt naar 25. 24 bleef 24, Freddy Davis, Line Dance Mama en Wachtzaal, de nummer 1 van Nick Beenaert geweest, deze week op 23. 22 was voor Mathis, Contrast van Zwart en de nieuwe van Larissa, deze week de op 1 na hoogste, op nummer 21, Gek op jou.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Win.
2: Nummer 20.

maar bij elke stap.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Hallo, met de Bunny Club.
6: Ah, zijn jullie al open?
5: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
6: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
0: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40, nummer 9.

de 7 nieuwkomers, deze week in Peter Naassens Vlaamse 40. En de hoogste, die kreeg je net op nummer 19. Het is de nieuwe plaat van Jo Valli geworden en Dans met mij.

0: vandaag een dag met af en toe wat zon. Er zijn ook wolken, er zal regen aan te pas komen. En de temperatuur is toch nog redelijk zacht gezien de tijd van het jaar. We halen maxima van 16 graden. Morgen is de kans op meer zon wat groter. Maar er komen ook wolken binnendrijven. Dat betekent dat het ook morgen weer kan gaan regenen in Vlaanderen. En ook morgen redelijk zacht voor de tijd van het jaar. Met maxima tot 16 graden.
1: Nummer 6.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
4: Homeprotect.be.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
7: Familie Radio.
5: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 5.

Marco Garcia zorgt deze week voor een verrassing, al is het niet zo'n aangename, want hij dondert van 7 naar 15 met zijn Laat het los. Anders is het verhaal van Clouseau, vorige week nieuw op 18, nu doorgestegen naar een 14e plaats in Peter Naastens Vlaamse 40 met Ik zing. Oh.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

zijn inderdaad samen onderweg in Peter Naessens Vlaamse 40 en komen in de buurt van de top 10. Met het nog de nummer 13 voor deze week, Niels de Stadsbater en onderweg. En dit is 12 voor Marco Kimsen.

0: van 9. 1 plaats in de plus deze week. Vorige week op 12. Deze week op 11 met het huis dat tussen de rozen stond.
1: Het is Vlaamse 40. De hitparade op familieradio. Waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
0: Goedemiddag, mijn beste vrienden van de radio. Zijn jullie klaar om samen met mij de top 10 in te duiken? Wel, ala, daar gaan we. Maar eerst nog een overzicht. Top 20 hadden we Mieke deze week met Als ik ga. En de nieuwe van Jo Valli. Deze week nieuw binnen op nummer 19 met Dans met mij. Eva de Roveren, 1 en dezelfde. Van 22 naar 18. En 17 was voor Philip Robrecht. Het is voor altijd. Droevig is de wereld van Guido Belcanto. Van 28 naar 16. En een daler voor Paco Garcia. Van 7 naar 15 met Laat het los. Ik zing, de nieuwe van Clouseau, stijgt door naar nummer 14. 13 deze week voor Niels de Stadsbader onderweg. En Liefde van Marco Kimse na 4 weken van 13 naar 12. 11, die hoor je net, ook al een stijger, voor Maartje van Eigen. Het huis dat tussen de rozen stond.
1: Peters

enkele weken geleden stonden ze nog helemaal bovenaan. Waren ze goed voor goud hier in Peter Naessens Vlaamse 40. Na 13 weken gaat het nog een paar plaatsen achteruit. Ze zakken van 6 naar 10. Amber en Dylan, je hoorde net. Oeh, schatje. En dit is het verhaal van Bart Herman. Een heel ander verhaal. In zijn derde week wint hij 1 plaats. Van 10 naar 9. Vintage en old school.

heeft Herman deze week ook weer zijn plaats verdiend in Peter Naessens Vlaamse 40 met Vintage en Old School. De winterkriebels op vrijdag 20 en 27 november en op vrijdag 4 december. Als je de voorbije weken op Mars hebt geleefd, of zelfs nog verder weg, dan weet je waarschijnlijk niet waarover het gaat. Anders ben je al helemaal mee. We gaan weer radioopnames maken in de Kippen in Merkum met Paul Bruna. Die ontvangt op die drie dagen telkens tussen 2 en 5 een pak Vlaamse artiesten. Op dit ogenblik nog geen namen gelost, maar echt lang gaat dat niet meer duren. Dus hou vooral onze Facebookpagina in de gaten. Of beter nog, blijf gewoon heel dicht in de buurt van de radio.

Precies 7 dagen geleden kwam dit vrolijk muziekje van Sasha en Davy nieuw binnen in Peter Naassens Vlaamse 40. Dat was vorige week op nummer 17, aan zich al redelijk spectaculair. En ze doen er deze week nog een paar plaatsen bij hoor. Ik bedoel af, want ze stijgen maar liefst 10 plaatsen. Deze week op nummer 7, Joorde, Zijn het je ogen. En dit is nummer 6, ook al een stijger, van Lindsay.

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je een ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
5: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

is er in hemelsnaam gebeurd? Wel, het minste dat je kan zeggen is dat het flink gerommeld heeft in Peter Naessens Vlaamse 40. Tamara en Tom doen ondertussen 9 weken mee. Daarvan hebben ze 2 weken op 1 gestaan. Maar deze week zakken ze gewoon 4 plaatsen. Van 1 naar 5 met Dorst in de Smidsen. Dat betekent dat we vandaag sowieso een nieuwe nummer 1 zullen hebben.

Suzy Marel, tot de morgenlacht, stijgt deze week nog maar eens een plaats van 5 naar 4 in de derde weeknotering met tot de morgenlacht. Een hele fijne middag, beste vrienden. De zon die is af en toe te zien op sommige plaatsen in Vlaanderen. Op andere plaatsen is het dan weer zwaar bewolkt en valt er op dit ogenblik zelfs regen. De temperatuur die zit overal in Vlaanderen zo ergens rond de 16 graden. Ook morgen zou de zon te zien zijn, zelfs iets meer dan vandaag. Maar er zijn ook weer wolken onderweg. Dat betekent dus dat het ook morgen nat zal worden op sommige plaatsen in Vlaanderen. Maar voilà, dat is voor morgen. Nu zitten we nog in Peter Naessens Vlaamse 40. Ik heb nog 3 platen klaar liggen en nog 3 plaatsen te verdelen. Erik Vlenders en Hugo met Een Vriend voor het Leven. Zij stijgen deze week naar nummer 3.

de rust die mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

is het juiste woord dat ik hierbij kan gebruiken. Erik Vlenders en Hugo stijgen deze week van 4 naar 3 in Peter Naessens Vlaamse 40 met een vriend voor het leven. Jij en ik, wij zijn nog even samen tot 2 uur. Daarna is er een andere vriend hier op de radio. Jeroen met de BNE Top 50. Blijf dus zeker in de buurt van de radio, want het wordt hier vandaag nog

0: Vorige week op 2 en deze week wederom op 2.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
0: Christophe en ik geloof nog in mijn dromen. Zo is het tijd voor het laatste overzicht. Op 10 hadden we deze week Amber en Dylan met Oeh Schatje. Vintage en Oldschool van Bart Herman op 9. En 8 bleef 8 Luc Steno Als de zon schijnt. Zijn het je ogen van Sascha en Davy stijgt van 17 naar 7. En op 6 deze week Lindsay met 1000 keer gevraagd. De nummer 1 van vorige week is de nieuwe nummer 5 deze week. Tamara en Tom, Dorst in de Smitsen. En Tot de morgen lacht van Suzy Marel deze week op 4. 3 was voor Erik Flenders en Hugo, een vriend voor het leven. En 2 hoorde je net, Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Dat betekent dus dat de voorspelling van Jeroen na 7 weken is uitgekomen. Want Jeroen staat met nummer 1 op de nummer 1.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade.

0: kan iemand zijn. De voorspelling nummer 1 is uitgekomen, want Jeroen staat na 7 weken helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. En dit was dus het overzicht van de 40 populairste platen hier bij Familie Radio. Elke week samengesteld door Peter Naessens. En ik mag komen vertellen waar ze precies staan. Loop vooral niet weg. Zometeen is er Jeroen met de BNN Top 50. Wij zien elkaar weer maandagochtend voor een nieuwe Wekkerradio om 7 uur. En ja, ik heb zometeen nog de nieuwe supertip voor de volgende week. We kozen voor Fate en ons liefdeslied.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
0: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familieradio. Vlaamse 40. Supertip.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Kauw Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak

0: De BN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Een bijzonder goede zaterdagnamiddag. Het is weekend en niet zomaar een weekend bij Familie Radio, maar wel de hit zaterdag. We duiken weer van het ene hitlijstje in het andere. Daarnet nog met Piet de Win en Peters Vlaamse 40. En je hoorde net ook de nummer 1 van vorige week. Toen stond Clouseau helemaal bovenaan met hun single Voor Goed Voorbij. En of Clouseau nog op die eerste plek staat, hoor je zo even voor 5 uur. Goedemiddag, we hebben 10 nieuwkomers dus en starten al meteen met een nieuwe en trekken te voet naar Halle. We doen dit met Andy Swingstar en zijn nieuwe single.
3: Familie Radio.
0: Nummer 50. Nieuw in de BN Top 50.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49.

0: reeds 15 weken lang in de Benny Top 50. Je hoorde Freek van Rooij over zijn Monica. Deze week op nummer 49. Van 's morgens tot 's avonds kun je luisteren naar Familie Radio. En dat zegt ook Rudolf Stevens op nummer 48.
1: Van

jouw lieve lach, hoe zal ik je vergeten? Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken. Zelfs de wind door het raam fluistert zachtjes je

16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
2: Familie Radio.
0: Nummer 45.

0: En dat is maar goed ook, hè. Blijven geloven in je dromen. Je hoorde Christophe op nummer 45. En zingen is ook wel iets wat we moeten blijven doen. Dit is Clouseau in de Benny Top 50 op 44 deze week.
1: Als

nieuwe single van de groep Blitz op 43, De Tijd van Ons Leven. Ja, die beleef je hier natuurlijk samen met Familieradio. En zeker en vast tijdens onze BN Top 50, met nu op nummer 42 deze single van Line de Douw. Dit is Prioriteiten.

nummer 41. Nieuw in de BNE Top 50.

0: blijf of ga.
1: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets.

0: nu op eroexpo.com.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
1: Familieradio. Nieuw in de BNE Top 50.

ben ik helder, veel mooier wordt het niet. Ik heb zin voor altijd te verdwijnen, maar ik keer terug

nieuwe single deze week van Philip Robrecht. Passant heet die nieuwe single, komt niet binnen op nummer 39. En deze staat er al zo'n 6 weken lang in. Dit is Bart Peters op nummer 38 met de single We zijn er mee bezig. Een zeer fijne namiddag. Het is weekend, zaterdagmiddag bij Familie Radio met de BNE Top 50.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 37.
3: Ja!

0: Is het toch zeker dat die noven afstaat?
1: Ja, de vrolijkheid zelf, hè. Piet Huizentruid en Steve Stillens met Wat hebben we vandaag geleerd. En nu dat mijn restaurant terug begonnen is, zal je dus maar beter goed alles gaan controleren of die oven wel uit is. Ja, mijn restaurant. In elke provincie staat er wel weer een nieuw restaurant geopend. Misschien heb je ook wel plannen om er even te gaan eten. Hier bij ons zetten we onze plannen verder met de BNE Top 50, met nu op nummer 36 deze van Pieterman en de taal van mijn hart.

0: Frans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
2: Dit is de BN Top 50, de hitparade op Familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 34.

0: BN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Tweede deeltje op deze zaterdagmiddag van de BN Top 50. Daarnet met Clouseau en hun nieuwe single Thuis bij jou. En je weet het, hier bij Familie Radio ben je thuis voor al jouw vrolijke vrienden. Ook nu tijdens deze BN Top 50 met nu op nummer 33 deze single van Augustijn. Kwam vorige week niet binnen op 34 en nu dus één plaatsje winst voor Augustijn met Moeten.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 32. Nieuw in de BN.

Met al jouw vrolijke vrienden is dit Familie Radio. En je hoorde net deze nieuwe single van Billy the Kid en Job en Echte Vrienden. En de single komt nieuw binnen deze namiddag op nummer 32. En dit is Veronique K met De Wereld Is Pas Mooi op nummer 31.

0: Familieradio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BN Top 50. Familieradio.
1: Koekoek Han Solo.
2: Mo, Louis Flio, wat doe jij hier?
1: Het is tijd voor de Polonaise.
2: Polonaise? Dat is marginaal. Ja.

Ja, hoe bedenken ze het, hè? De korte broeken Polonaise, Louis Flion en Han Solo, die sloegen de handen in elkaar. En ze zijn ook echte vrienden. En over een vriend zingt Wendy nu op nummer 29.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
7: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. 1 adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
8: Familie Radio. Nummer 28.

Martje van Eigen met haar versie van Het huis dat tussen rozen stond. En we kennen de single ook in een versie van haar mama Sanne. En Martje staat dus deze week op 27. Een plekje hoger, daar vinden we deze vrolijke vriend van Familie Radio, Hans Hansens, met een echte...

0: twee.
1: En dit waren Amarlies Timmerman en White Bird met de single Wij Twee. En deze week staan ze op nummer 24. En deze kan je beslist ook van Marco Kimsen, zingt over de liefde. En dit deze week op nummer 23.
2: Heerlijk.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
4: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
7: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod palletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
8: Familie Radio.
3: Nummer 22. Nieuw in de BNE Top 50.

En de single is ook een hele week lang onze prachtplaat. De nieuwe single van Fate, ons liefdeslied. En deze week komt deze nieuw binnen in de Benny Top 50 op nummer 22. Zometeen de hoogste nieuwe op nummer 20. Wie dit is, hoor je zometeen na deze nog van Niels de Stadsbader op nummer 21 met Ademnood.

nummer 20. De BNE Top 50, Vlaamse topper van de week.

Onze hoogste nieuwe van deze week. Yves Segers met zijn single Ik schreeuw het van de daken. En DJ Frank Mellemans die maakte daar een uptempo versie van. Ze komen nieuw binnen deze week op nummer 20. En meteen dus ook de hoogste nieuwe. We trekken nu naar de piste. En we doen dit met Thomas Julian.

Familieradio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BN Top 50. Familieradio. Nummer 18.

0: stem.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: namiddag. Het is 4 uur.
1: Rond deze tijd zit het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Vredewever moet nog steeds die 10 miljard euro vinden, maar het overleg zit muurvast. Vanochtend stuurde de Wever een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Dinsdag is de deadline, dan moet de Wever normaal zijn State of the Union in het parlement geven. Maar of het zover zal komen is nog maar de vraag. Zware stroompannen in Kiev in Oekraïne meldt een Oekraïns energiebedrijf en dat komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in Zaporizhia. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. Sport Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monégasque Charles Leclerc. Door de regen waren er wel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook mogelijk een bui bij maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Maandag en dinsdag wordt zachter. Er is nog wel steeds kans op wat regen en de temperatuur die stijgt naar zo'n 18 à 19 graden.
2: Is de BNE Top 50, de hitparade op Familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn.

0: De BNE Top 50.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: En klunten over 4 uur intussen. Welkom in het laatste deeltje van de BNE Top 50. Met daarnet op nummer 16, Jo Valli en Dans met mij. We trekken in 1 rechte lijn nu richting de nummer 1. Tot aan de klok van 5 uur. We zitten intussen op nummer 15 met Paco Garcia.

Familieradio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BN Top 50. Familieradio. Nummer 13.

De single kennen we ook in een originele versie van Koos Alberts. Maar dit hier was de nieuwe versie van Sasha en Davy, Zijn het je ogen. Deze week op nummer 12. En ze stijgen daarmee 4 plekjes. Ook goed nieuws voor de fans van Larissa. Want de single Gek op jou stijgt deze week van 13 naar 11.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
4: Homeprotect.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
7: Nummer 10.

En we zitten intussen al in de top 10 van deze week met Matisse en Contrast van Zwart hoorde je. En we gaan naar nummer 9 nu met Lars Verstraeten. Vliegen mee met de vlinders.

0: Jeroen was dit met zijn single nummer 1. En Jeroen die staat er deze week mee op nummer 7 en stijgt daarmee 1 plekje. Vorige week stond Clouseau nog op nummer 1 en nu op nummer 6 met deze single. Voorgoed voorbij.
1: Ach, het

0: VOB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VOB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
6: Familie Radio.
5: Nummer 4.
7: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek.

mooie samenwerking van Erik Vlenders en Hugo Sigal. Deze week op nummer 4 met een vriend voor het leven. En Niels de Stadsbader die is onderweg doorheen onze BN Top 50. En Niels staat deze week met deze single op nummer 3.

0: De BNE Top 50.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo loopt de hit zaterdag van Familie Radio stilletjes aan op zijn einde. Zometeen hoor je de nieuwe nummer 1 in de BNE Top 50. Eerst nog even de top 5 herhalen van deze week. Op 5 hadden we Suzy Marel. Op 4 Erik Vlenders en Hugo Sigal. Op nummer 3 Niels de Stadsbader. En daarnet hoor je nog op 2 K3. Onze nieuwe nummer 1, wel, dat is Luc Steno met zijn single Als de Zon Schijnt. Hij stond ook al eerder op nummer 1 in de BNE Top 50 en nu dus terug.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

0: Hallo, wij zijn Viertakt.
1: Wij zijn Waanzin.
0: Waanzin.
1: Zich. Op de Antwerps. Opnieuw.
0: Opnieuw. Ja. Hallo, wij zijn Viertakt.
1: En wij zijn er weer bij, met onze single. Wij zijn op de muziekshow en familieradio.
0: Oh, voilà. Is dat niet belangrijk?

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Deze namiddag wolken en opklaringen, maxima 15 graden. Morgen verandert er weinig, hetzelfde rustige herfstweer. Begin volgende week, maandag en dinsdag, wordt het zachter met 18 à 19 graden. Maar de kans op regen blijft bestaan.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende,

volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 0.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De begrotingsbesprekingen van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Ja, Georges-Louis Boucher zit zelf trouwens niet rond de tafel. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Maar dinsdag wordt De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline wordt gehaald. Er zijn al 24 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernieling aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, zegt het Brusselse parket. De camerabeelden worden nu bekeken. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Verschillende bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven. De schade is enorm, maar hoeveel die precies bedraagt is nog steeds niet duidelijk. Er zijn zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook in tijdelijke stillegging door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om. Geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Quwen Jing in 2 sets. Het setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Mogelijk nog plaatselijk wat regen, maar op veel plaatsen ook droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui. Maxima 15 graden, maandag droog. En het wordt dan ook zachter. De temperaturen zitten dan rond 17 graden.
1: Dit is hem.
2: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van...

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het ultieme theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander.
1: Familie Radio.
0: Het klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

enkele buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met mogelijke bui. Maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en het wordt ook zachter. De temperaturen zitten dan rond 17 graden.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zelf niet of je leeft. Je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: is hem. Dit is hem.
1: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van...

0: Familieradio.
1: Het zwingt als geen ander.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

enfant des villes ou enfant des foins.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: is middernacht.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Familiespreekblad.
2: Hey, Veet hier. Ik heb een nieuwe single. En natuurlijk hoor je hem ook bij de vrolijke vrienden van...

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.